0: Het Forever 49 radio nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op 1 dag. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
0: Dit is Forever 49.

0: Het Forever 49 radio nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s.

0: het Forever 49 radio nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op 1 dag. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
0: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

0: Het Forever 49 Radio Nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
0: Dit is Forever 49.

0: Al lang last?
1: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
0: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
1: Ik heb geen idee.
2: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
4: Lidl is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
10: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Forever 49, 6:30 headlines.
14: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
17: De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Tempel en Zaltbommel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de werkzaamheden aan de Suurhofbrug veroorzaken file op de A15 richting de Maasvlakte. De extra rijstijd is daar 10 minuten.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
3: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden.

0: Download de app. Karwei, maak je huis mooier.
1: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
8: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
9: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
11: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Het Forever 49 radio nieuws van 7 uur.
15: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen cao-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met de Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Mars rover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Mars rover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
18: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
19: Forever 49.
18: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
20: Dit is Forever 49.
21: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49.
18: Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: Misschien is het wel het gevoel van vandaag wat je nog miste. You gotta have faith. Lekker begin zo hoor, George Michael en... Goedemorgen, woensdag 14 oktober.
1: Goedemorgen.
0: Eén ding is zeker, wij zijn al lekker wakker. Iedere ochtend, ja, moet ik het toch altijd weer eventjes zeggen... hoe lekker rustig het onderweg is als ik richting de radiostudie ga. Maar ja, dan een uurtje later, dan is het toch compleet anders. Sterkt allemaal, mocht je al vaststaan. Want ik zie al daar hier en daar files ontstaan. Nou, je bent een voordeel. Je wilt de lekkerste muziek bij je uit de 60s, 70s en 80s... in dit radioprogramma in de ochtend. Er gaan ook nog wat dingetjes verdwijnen. En hoe kwam ik daar ook alweer op? Ik weet het eigenlijk niet meer. Moet ik zo meteen even terugkijken. Ik had iets dat ik dacht van, oh ja, dat gaan we zeker wel doen. Er gaat wel iets verdwijnen, maar daar gaan we straks over hebben. Maar dat was naar aanleiding van iets wat ik eventjes kwijt ben. Oh, dat kan wat worden deze uitzending. Maakt niet uit. We gaan lekker voor start. Het is dag 287 van het jaar. We hebben er nog 78 te gaan tot het einde van het jaar. En dat doen we met muziek van Spender Ballet.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

YMCA van de Village People. En daar, ja, daar word je gewoon als vrolijk van die heerlijke nummers waarbij je eigenlijk niet stil kunt blijven zitten. Wat je wel moet doen als je achter het stuur zit. Anders gaat het niet helemaal goed komen natuurlijk. Goedemorgen, dit is in de ochtend. Kopje thee, kopje koffie. Daar waar mogelijk is, dan doe ik gezellig met je mee. En muziek van Johnny H. Jazz.

0: Volg ons ook op Facebook, Instagram en TikTok. Forever 49. Dit is In de Ochtend.
1: Aan de samenwerking op hoog niveau tussen voetbal en televisie danken we dat we bij de laatste wedstrijd tegen België in onze huiskamer, soms op meer dan 100 kilometer afstand, niet hoefden te zien hoe Nederland verloor.

0: over de vrolijkheid gesproken van bepaalde nummers. Ik heb de goden wakker gemaakt en we doen er nog een schepje bovenop met Aretha Franklin. En hoe heette dat ook alweer? Inderdaad. En het is de tijd om op te stappen, want dit is de laatste week dat we hem gaan weggeven. De mini-cruise!
1: Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, hoe leuk zou dat zijn dat je dan nog eventjes er lekker tussenuit kunt gaan. Deze mini-cruise richting York, die gaan we nog een keertje weggeven. Gaan we aanstaande vrijdag doen, rond om 17:15 gaat Ron in de middag, of Ron Davids bij Ron in de middag in zijn radioprogramma natuurlijk weer een winnaar of winnares bellen. Heb je de afgelopen weken meegedaan en je bent niet in de prijzen gevallen, dan kun je nog steeds meedoen. En voor de mensen die voor het eerst meedoen, verzin alvast een nummer of artiest uit de jaren 60, 70 of 80. Geen 90's, geen zero's. Echt uit de jaren 60, 70, 80. Die lekker past bij deze actie. Denk dan aan titels of namen met woorden als boot, ship, ferry, cruise, captain. You name it. Het is eindeloos. Laat je fantasie er lekker op los. Mis deze boot niet, want het is de laatste week dat we deze prijzen weg gaan geven. Heb je een leuk nummer of een leuk voorstel? Heb je een leuke motivatie? Laat het ons weten via de app of via onze website forever49radio.nl.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Nu bij Quanten.

0: 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: En de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Pas je eind.

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more than extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
9: Forever 49, half 8 headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Briede en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
13: 60s, 70s en 80s.
14: Forever 49.
15: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Als we het over olie hebben, ja, dan heb ik het over het prijskaartje van de benzine gisteren. €98 ging er in die tank. Zoveel heb ik nog nooit getankt.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: Ja, het is wat het is. Je moet toch ook wel weer van A naar B af en toe. Ja, we hebben weer een hele leuke tijdmachine vandaag. Tenminste, dat denk ik. Populaire buitenspelletjes of spelen na schooltijd in de jaren 60. Sommige, ja, die gebeuren eigenlijk nog steeds. Ticketje is eentje daarvan en je hebt daar natuurlijk heel veel varianten op. De hinkelbaan. Weet je nog, met een stuk krijt, vakjes steken op de stoep. Steentje gooien, hinkelen, balans houden en vooral niet op.

Paul McCartney en Wings, Silly Love Songs. Geschreven door Paul en Linda McCartney, deels tijdens een vakantie in Hawaii. De tekst verdedigt trouwens de liefde als iets universeels en waardevols. Oftewel, some people want to fill the world with silly love songs. What's wrong with that? Dat werd wel een hit. Je luistert

Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Simpel klantenservice met Els.
7: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
6: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
7: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
8: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
9: Simpel.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
14: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
15: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
17: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
18: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Het Forever 49 radio nieuws van 8 uur.
22: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeenten geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achter op een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk een 30 minuten vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er worden een paar auto's geborgen. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Langzaam rijden over 14 kilometer en de vertraging is 20 minuten.
11: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
23: Dit is Forever 49. Celebrating
24: life. 60s, 70s en 80s.
11: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: And the owner of a lonely heart. Leuk feitje om te weten is Trevor Rabin. Schreef het nummer al in 1979. Letterlijk op het toilet met een akoestische gitaar. Kun je, jij hebt het beeld voor je? Goedemorgen, het is woensdag 14 oktober.
1: Goedemorgen.
0: Op een gegeven moment moet je op die toilet natuurlijk ook verder. Waar laat je die gitaar dan? Soms kom je wel eens in gelegenheden dat je denkt van, nou, ik pas er nog maar net in. Van die vliegtuighokjes. Ja, die zijn ook klein, hè? Dat de aanleiding van de nummer. Nou, dat kan nog wat worden de komende twee uurtjes. We hebben nog genoeg in petto voor je. We gaan het straks aan het begin van het derde uur gaan we het hebben over iets wat gaat stoppen. Wat je al heel lang spaart waarschijnlijk. Gaat er weer wat stoppen? Jazeker. Nou, we gaan deze dag eerst lekker in balans beginnen. Het is dag 287 van het jaar. We hebben er nog 78 te gaan. Dit is muziek van Exile.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Bananarama en Venus. Origineel natuurlijk van de Shocking Blue uit 1969. Werd wereldwijd eigenlijk wel een dikke nummer 1 hit hoor. In de VS, Zwitserland, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Finland. Om er zomaar een paar op te noemen. En het leuke is, de vaste producers toen de tijd in de jaren 80, Jolie en Swain, zagen een danceversie niet zitten zoals die zeg maar zojuist gedraaid is. En daarom stapte de groep over naar Stuck Aitken & Waterman. Ja, en die maakte er een knaller van. Tot op de dag van vandaag herkennen wij het nog steeds. Dit is muziek voor de Boomtown Rats.

0: artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
13: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Fla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Nou, zoek ik later wel uit.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.

Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijzen.

0: reis, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
1: Forever 49, 8:30 headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achter op een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De meeste zijn nog te vinden op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoetewoude, Rijndijk en Hoofddorp 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 1,5 uur vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Niemandsdorp 9 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden 8 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten.
4: 60s, 70s en 80s. Forever 49. Dit is In de Ochtend. Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: Luisteren, zijn we dat allemaal toch wel eens geweest in de jaren 80 zo'n beetje. De Maniac on the Dance Floor. Wie kan beter dan zo jij of ik? Na een paar biertjes ging dat vanzelf natuurlijk. Michael Cimbello en de Maniac.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine. Populaire buitenspelletjes naar schooltijd in de jaren 70. Ik heb er eentje gevonden en daar moest ik eventjes over nadenken. Want wij gaven dat toen de tijd een andere naam. En het heeft namelijk ook de naam gekregen Verover de Vlag. Oftewel twee teams die proberen tegenover elkaar te staan en die proberen dan de vlag te stelen. Een mix van strategie, snelheid en teamwork. Wij noemden dat lantaarnroof. Dat speelden we meestal op het moment dat het donker begon te worden. En dan ging één groep het park in. Zet je die lantaarn in het midden, de groep daaromheen en dan moest je eigenlijk verstoppen. En de andere groep die moest zonder getikt te worden die lantaarn pakken. Zo, dat hebben we al wat nachten gedaan zeg. Niet normaal. En je kan die lantaarn natuurlijk ook achter blubber neerzetten, water, you name it. Alles wat je niet kan zien is leuk natuurlijk. Dus je ging soms hartstikke fel weer naar huis. Maar Verover de Vlag, zo heette het blijkbaar ook. Double Darts, touwtjes springen met twee touwen. Een ritmisch spectaculair spel dat in de jaren 70 enorm populair werd. Timing, ritme en teamwork waren alles natuurlijk. En ja, waarom het buitenspelen in de jaren 70 zo bijzonder was, en dat is eigenlijk nog steeds wel. Je speelde met de hele buurt tot de straat aan

Je luistert in de ochtend. Goedemorgen, kopje thee, kopje koffie erbij. Misschien al een hapje van je lunch. En lekker genieten van de muziek. Andrew Gold, Lonely Boy. Het nummer gaat over een jongen die zich verwaarloosd voelt wanneer zijn ouders een tweede kind krijgen.

0: Elvis Presley, Don't Be Cruel. Er zit een bijzonder verhaal achter trouwens. Die Otis Blackwell, toen de tijd, schreef het nummer op kerstavond 1955. Verkocht het voor $25 aan de uitgever. En stond later 50% van de royalties af. Zodat Elvis het op zou kunnen nemen. Ja, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Je luistert naar In de Ochtend. Zometeen aan het begin van het derde uur van dit radioprogramma gaan we het hebben over een programma waarbij je veel kunt sparen. En waar je waarschijnlijk ook veel gebruik van hebt gemaakt door de jaren heen. Iets wat gaat verdwijnen. Forever 49.
1: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Echinavors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Echinavors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
8: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
9: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuis in, mooi wonen.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: Het Forever 49 radio nieuws van 9 uur.
12: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert een $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
11: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is er net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is het nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten.
14: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
15: Dit is Forever 49. Celebrating
16: life. 60s, 70s en 80s.
14: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Het gevoel dat het 's avonds weer vroeg donker is. Of richting de avond weer vroeg donker is. Late in the evening. En dan kijk je op je klok en dan denk je bij jezelf, ja, zo laat is het nog helemaal niet. Paul Simon hoorde je. Goedemorgen, woensdag 14 oktober.
1: Goedemorgen.
0: Iets waar we jaren mee bezig zijn geweest. We hebben er heel veel van gespaard, we hebben er heel veel van uitgegeven. En misschien heb je wel je kaart volstaan dat je het nog nooit gebruikt hebt. Air Miles. Shell stopt per 1 november met het uitdelen van Air Miles. De oliemaatschappij kiest ervoor om zich volledig te richten op een eigen loyaliteitsprogramma. Laat een woordvoerder weten. Ook krijgen spaarders nog even de tijd om de opgebouwde saldo op te maken. Air Miles kunnen tot het einde van het jaar worden ingewisseld bij de deelnemende Shell stations. Zo dan. Gaat er weer iets verdwijnen. Stukje voor stukje raken we toch steeds meer kwijt, hè? Dat is wel jammer. Hele goedemorgen, nogmaals. Kopje thee, kopje koffie erbij. Misschien heb je al wat lekkers op dit tijdstip. Ik zie ook al wat collega's binnen druppelen. Ja, kleine oogjes. Laat geweest hoor. Ach, voetbal gekeken of niet? Herhaling. Het is dag 287 van het jaar. We hebben er nog 78 te gaan. En ja, die trappen we lekker af met Matthew Wilder.
2: Dit is In de Ochtend. Forever 49.

0: Simone, My Baby Just Cares For Me. Ik zat even door het nieuws heen te scrollen. Ik ga je zo meteen blij maken, misschien wel. Ik ga het je straks vertellen. Er gaat een hele grote band richting Nederland komen volgend jaar. Maar eerst gaan we even wat anders doen, want we geven de allerlaatste weg deze week.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, je hoort het goed. Het is de laatste week dat we deze mooie prijs weggeven. De mini-cruise richting York. Heb je de afgelopen weken meegespeeld en je bent niet in de prijzen gevallen, dan mag je uiteraard nog steeds meespelen. Dan weet jij het volgende al lang. Maar voor de mensen die het nog niet gehoord hebben, bedenk alvast een nummer of artiest uit de jaren 60, 70 of 80. En niet uit de 90's, niet uit de zero's. En dat moet lekker passen bij deze actie. Dus denk dan aan titels, namen of woorden zoals boot, ship, cruise, captain. York mag natuurlijk ook. Het moet er wel in zitten. Anders geldt het niet. Dus mis deze boot niet. Deze leuke prijs. Daar wil je gewoon opstappen en mee wegvaren natuurlijk. Even een leuke motivatie bij wat we kunnen delen met onze luisteraars. Heb je wat leuks gevonden? Leuke titel, nummer. Laat het ons weten via de gratis te downloaden app of via onze website forever49radio.nl. Aanstaande vrijdagmiddag rond 17:45 gaat Ron Davids voor de laatste keer deze mooie mini-cruise weggeven.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.
3: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes! Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
8: Forever 49 half 10 headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de nasleep van een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.
8: 60s, 70s en 80s.
11: Forever 49.
12: Dit is In de Ochtend. Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: De Belstars en de Sign of the Times. Speciaal even gedraaid voor alle automobilisten die momenteel al een tijdje in de file staan. Ja, dat is een hele lange file. Daar word je ook niet vrolijk van, hè, iedere dag. Maar het is een pleister op de wond.
1: Het is de Forever 49 tijdmachine.
0: Meer kunnen we niet doen voor je dan heerlijke muziek draaien uit de 60s, 70s en de 80s. Populaire buitenspelletjes naar schooltijd in de jaren 80. Dat hebben we voor je in deze tijdmachine. Oftewel kickball. Het is een straatvariant van honkbal met een rubberen bal. Iedereen kon meedoen eigenlijk. En het spel ging snel en luidruchtig. Stoepranden. Ja, dat heb ik ook nog vaak gedaan hoor. Twee spelers tegenover elkaar aan een stoep. Bal tegen de rand gooien zodat hij terugstuiterde. En natuurlijk puntjes scoorde op dat moment. En straatvoetbal. Wie heeft dat niet gedaan? Met jassen als doelpalen. 3-3, 5-5 of muurvoetbal. De bal vloog altijd wel in iemands tuin of de

blijft dat toch een heerlijke radioplaat op een of andere manier. Ja, we draaien wel digitaal, maar we hebben het vaak nog steeds over vinyl. Tegenwoordig ook razend populair nog steeds vinyl. En misschien heb je dit wel op vinyl. Geen idee of die nog te verkrijgen is. Vast wel, want tegenwoordig kun je alles weer kopen. Toto en Pamela, ja, ik had het al eerder erover. Er gaat een hele grote band richting Nederland komen. Oftewel, Toto komt volgend jaar terug naar Nederland voor een optreden op 3 juli. En dan vieren zij het 50-jarig bestaan van de band. En dat doen ze namelijk in het Stadspark in Groningen. De kaartverkoop voor het concert in het Stadspark Groningen begint aanstaande vrijdag om 10 uur 's morgens. Toto was trouwens voor het laatst in Nederland in februari 2025. Toen traden ze namelijk op in het Gelderdoom in Arnhem.

0: back, kopje koffie, kopje thee, muziek van Neil Diamond. Die neem je gewoon lekker mee. Song Song Blue. Hey Hans, goedemorgen.
1: Hey Klaas, goedemorgen. Ja, ik ben op de vingers getikt, hè. We hebben veel te lang gepraat gisteren, dus we moeten het kort houden. Ik stel even een overzicht van de onderwerpen van zo dadelijk.
0: Dankjewel Hans. Zijn er problemen?
1: Wacht even Klaas, ik denk dat ik probleem heb. Ja, het hele computersysteem ligt plat. Nee hoor, nee, dat is niet waar. Nee. Dat is natuurlijk wel zo. Bij de supermarkten, ja, daar zijn ontzettend veel problemen. Klopt. Ook het streekvervoer, de buschauffeurs die staken vandaag. Yeah. Voor de rest hebben we Mist de Boot niet. We hebben weer een paar mooie inzendingen binnengekregen. Mooi. Onder andere van Milene en Jelly de Boer. En het is de geboortedag vandaag van, ja Klaas, je kent hem waarschijnlijk wel. Als ik het zeg, hij is geboren in 1907. Hij heet Barend. Wat zeg jij dan?
0: Ja, het is niet zo heel moeilijk. Barend Barends, Hans, de sportsverslaggever en presentator.
1: Ja, dat dacht ik al dat je het wist, inderdaad. Ja, Barend Barends. We gaan het er straks even over hebben in Kleinet Forever 49 tussen 10 en 1.
0: Ja, dankjewel Hans. Ik dacht al, er komt iemand binnengelopen met een hele grote doos. Het lijkt wel taart. Is die van Barend Barends of niet? Hans, wil je even kijken? Dan neem ik ook nog even een stukje. Ja, mijn lunch is al op. Ja, ik was vanmorgen natuurlijk al vroeg uit. 4:30 en dan lekker rustig richting de studio. Dit was hem in de ochtend voor vandaag. Straks veel luisterplezier met

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
20: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
21: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
22: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
23: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
24: Meer van minder. Simpel.
0: Simpel.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
16: Let op. Geld lenen kost geld.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
25: Het Forever 49 Radio Nieuws van 10 uur.
26: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. 1 persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar, maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
27: Forever 49 verkeer.
28: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits loopt op zijn eind. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroe en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
29: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
30: Forever 49.
29: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
31: Dit is Forever 49.
32: 60s, 70s,

0: Gelijk alweer een feestje. 10 uur geweest. Lionel Richie. Dancing on the Ceiling. Even voorstellen.
1: Dit is Klein.
2: Hans Klein.
0: Zullen we deze spits maar eens even afsluiten? Het was een redelijk drukke spits.
3: Unieke hits. Bumper en bumper. Bumperklever. Bumper.

0: Back to memory.
1: Memories van de jaren 80 natuurlijk. Even een veiligheidswaarschuwing. Het is een waarschuwing van Odin. Het is een groothandel die waarschuwt voor de Cook Curry Mild. Product van mogelijk salmonella. Gebruik de curry niet. En van hetzelfde merk halen de Cook Korianderzaad gemalen. Dus ook wat mis mee, ook iets met salmonella. Kijk het anders aan. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Of de website van Odin of Udea. Dan vind je het wel. Het is lang haalbaar, dus kijk het even naar.

zingen over december 1963. En ik weet, het was een hele strenge winter. Nou, ik was er nog niet op, maar ik weet het in ieder geval van de geschiedenis. De Four Seasons horen we, december 1963. En als tweede titel gewoon Oh What a Night. Dat is altijd goed te doen. 60s, 70s en 80s. Ik moet even vertellen, straks een kleins classic van de Doobie Brothers. Listen to the Music. En in Hansje op vakantie komen we uit bij de Supremes. The Happening. Voor de rest Gladys Knight en de Pips. En ik heb Madonna nog voor je klaarstaan. Dus blijf lekker luisteren naar Forever For You. En let even op. De nieuwe podcast is online. Hè? Beats Boys Best. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Dat hoor je zo dadelijk. Eerst Kim Wilde is aangevraagd. Ja, we doen niet aan verzoekjes. Ik zeg ook niet voor je. Maar hier is hij wel. Cambodia.

0: deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt.
13: Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
13: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner. Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte

0: en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Apeldoorn, daar rijdt het langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. De vertraging is daar 10 minuten. De A16 van Rotterdam naar Antwerpen is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prins Viel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Breda en Antwerpen kan oprijden via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
1: Forever 49 weerbericht.
3: Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Bij een overwegend zuidwestenwind blijft het vrijwel overal droog. In het zuidoosten is de wind zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 16 en 18 graden. Vanavond brede opklaringen en de wind draait naar het zuiden. Vannacht is het helder en komen alleen lokaal zeer hoge wolken voor. Er staat dan weinig wind en plaatselijk kan een mistbank ontstaan. De minima liggen vannacht rond de 9 graden. Morgen opnieuw zacht weer met flinke zonnige periode. In het noorden en noordoosten wordt het een graad of 17. In Zeeland loopt de temperatuur op tot net boven de 20 graden... bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vrijdag eerst zonnig, daarna bewolkt met wat buitjes... en als het niet regent, temperaturen rond de 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

lekker 4 minuten lang hitjes, disco hitjes van Madonna uit de jaren 80. Worden Into the Groove. Ja, wat is eigenlijk aan de hand met Madonna? Ze heeft last van de knie, hè? Ja, door het jarenlang intensief dansen op hoge hakken heeft ze bijna geen kraak meer in haar knieën. Nou, dat is ook wat, zeg. Ik denk dat ze helemaal in elkaar stort eigenlijk als ik het af en toe op televisie zie. Maar daar ga ik niet over, daar ga ik niks over zeggen. Je weet toch niet wat er aan de hand is natuurlijk. Maar goed, het is allemaal wel een beetje vreemd zo nu en dan. Straks Hansje op vakantie. Laten we daar maar over hebben. Iets positiefs. Eerst een klein classic van de Doobie Brothers. Don't

0: For the longest time. Nou, we gaan er weer even lekker tussenuit. Het is zo'n mooie dag vandaag, prachtig. Ja, ik ben eens in Zuid-Amerika geweest. Is ook een mooi verhaal.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie in Zuid-Amerika kwamen we eens in een piepklein buurtsupertje terecht. Zo'n winkeltje waar je werkelijk alles kunt kopen. Van bananen tot batterijen, van brood tot slippers. En achter de toonbank zat een oude man die zijn hele voorraad waarschijnlijk al uit zijn hoofd kende. Geen zelfscankassa's, geen ingewikkelde computers. Gewoon een schriftje en een pen en een ouderwetse kassa. Daar moest ik aan denken toen ik las over de grote computerstoring bij Albert Heijn. Die kan zelfs gevolgen hebben voor andere supermarkten. Want tegenwoordig hangt bijna alles aan computersystemen. En als er eentje uitvalt, kan de rest zomaar mee omvallen. In dat kleine Zuid-Amerikaanse winkeltje hadden ze daar geen last van. De stroom mocht uitvallen, de computer mocht kapot. En de eigenaar, die bleef gewoon rustig achter zijn toonbank zitten.
1: Hansie op vakantie.

Dire Straits, Sultans of Swing. Heerlijk. Mark en David Knopfler, John Isley, Big Withers. We gingen terug naar de jaren 70. En dat doen we sowieso zo dadelijk ook weer naar het nieuws van 11 uur.

0: heb je, Huub? Van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes!
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
13: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
23: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
24: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Het Forever 49 radio nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prins Viel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
9: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
16: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s.

Michael Jackson. I mean it. Het is 11 uur geweest. Klein is Forever 49 met de beste 60s, 70s en 80s. Onderweg Paul Abdul, The Beatles, Philip Bailey en Phil Collins. Easy Lover en Queen heb ik voor je klaarstand. Voor de rest, de Eagles komen er zo aan. Eerst Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. En wie is er vandaag jarig? Wie is er vandaag jarig? Dat horen we straks te doen. We hebben weer een kerstfeste 49er. Gaan we zo in het zonnetje zetten.

op luisteren naar Forever 49. Heerlijk, de Eagles. En de New Kid in Town. En er zijn ook geen problemen bij de spoorwegen, want er is een staking bij het busvervoer. De buschauffeurs staken. Het stadsvervoer trouwens in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag blijft gewoon rijden. Raadpleeg de site van je vervoerder voor de meest actuele situatie. En ook de bussen die vervangend vervoer verzorgen voor de treinen rijden ook gewoon. Dus eigenlijk is er helemaal niet zoveel aan.

0: Ticket to Ride. Ja, heb je al een ticket? Ja, je kan een ticket winnen natuurlijk. En de afstand tussen Liverpool en York is eigenlijk helemaal niet zo ver. Iets van 150 kilometer.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: En we krijgen ontzettend leuke berichten binnen. Onder andere van Milène uit Bladel. Die zegt, ik zou graag weer iets romantisch willen doen. En omdat we ooit nog graag een cruise willen maken, is dit een geweldige manier om vast wat kennis te maken met het cruisen. Engeland heeft een speciaal plekje in ons hart. Ja, Milène, je doet mee. Mooie inzending, The Last Farewell van Roger Whittaker. Die is ook zo'n mooie plaat. Rod Stewart Sailing wordt veel opgegeven eigenlijk als bootsong. Jelly de Boer uit Assen, die met haar man Henk een keer in Engeland is geweest in 1991. En toen met de camper via Calais naar Dover, via de kust naar Wales gereden en op de terugweg nog een dag in Londen. Ja, met de boot is natuurlijk prachtig. Lekker relaxed, cruisen. Je kan die mini-cruise winnen bij Forever 49. Dat is de laatste week. En hoe doe je mee? Stop je, ja, stap 1, kies je bootsong. Geef je favoriete plaat of artiest uit de 60's, 70's en 80's op. Waarin het thema vader terugkomt. En 2, vertel met wie je aan boord gaat en waarom. Ga naar forever49radio.nl en klik op winacties.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.
0: Dit zijn de beste 60's, 70's en 80's van Forever 49. Met onderweg Queen. Wow, a crazy little thing called love. ABC, de Manhattan, Peter Frampton en Clymie Fisher heb ik voor je klaarstaan. Eerst Philip Bailey.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water
0: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch...

0: over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
6: Ik kan...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
14: Forever 49 weerbericht.
16: Het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Vanavond klaart het.

Op en blijft het ook droog. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten verder zakt naar zo'n 7 graden. De zwakke zuiden- tot zuidwestenwind is op de Wadden tot vrij krachtig. Morgenochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen wat meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Na morgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Na het weekend blijft het droog met meer zon en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

When Smokey Sings. Zo dadelijk gaan we een kerstversie voor die rijden in de storytjes zetten. Die zelf een aanvraag heeft ingediend. Dat hoor je zo wie dat is. This has got to be the saddest day of my life. Hier is de Manhattans. A kiss and say goodbye. I called you here today.

Peter Frampton en Show Me The Way 1976 is het jaar. Als je in 1976 bent geboren, dan word je dit jaar 50 jaar. En wij zeggen hier bij Forever 49, je wordt geen 50, je blijft 49. Je blijft Forever 49. En op 14 oktober 1976 is geboren Patrick van der Velde uit Dokkum, Friesland. Hij heeft zelf een berichtje gestuurd. Hij schrijft: ik hoef niet zo nodig in het zonnetje gezet te worden, maar als jullie dan toch een plaat voor me willen draaien voor mijn verjaardag, doe dan maar Love Changes van Climby Fisher. Geen bijzonder verhaal erbij. Ik vind het gewoon een ontzettend mooie plaat. Nou ja, je hebt allemaal gelijk, Patrick. Maak er

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt.
14: Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
13: Goed plan, zonneplan.
11: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Het Forever 49 Radio Nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
10: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
11: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

Weet zeker dat ik weer heel veel mensen de plezier heb gedaan. Lekker aan de lunch met ABBA en de Super Trooper. Dit zijn de beste 60s, 70s en 80s. Met onder andere Wang Chung, Sidney Youngblood, Elvis Presley. En hier zijn Simon & Garfunkel.

Ik heb het geluk geboren te zijn half jaren 60. Ja, dan is 1984 wel in je geheugen geprent. Wang Chun, lekkere hit, Dance All Days. Nog even een update over het vuurwerkverbod. Steeds meer gemeenten maken bekend of verenigingen tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk mogen afsteken. Nieuw is dat Noord-Hollandse gemeenten Bergen, Kastikum en Heilo geen ontheffingen gaan verlenen. Volgens de burgemeesters ontbreekt het bij politie en brandweer aan voldoende capaciteit om alle aanvragen goed te beoordelen. En ook in de Limburgse gemeenten Peel en Maas gaan de deur dicht voor verenigingen. Professionele vuurwerkshows blijven daar wel mogelijk. Zo groeit de lijst met gemeenten waar tijdens de komende jaarwisseling geen uitzondering op het vuurwerkverbod wordt gemaakt.

0: Simpel klantenservice met Els.
1: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
0: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
1: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
2: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
3: Simpel. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren.

0: met je mee. Plus.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
16: Let's go for more, some extra, Max.
15: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: tuindeuren. Prachtig! En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Voorthuizen en Stroe 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat file door grenscontroles bij de Lutte 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 van Rotterdam naar Breda, die weg is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.
1: Forever 49 weerbericht.
3: Het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op en blijft het ook droog. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten verder zakt naar zo'n 7 graden. De zwakke zuiden tot zuidwestenwind is op de Wadden tot vrij krachtig. Morgenochtend is het op veel plaatsen zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden.

met later in het noorden en westen wat meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Na morgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Na het weekend blijft het droog met meer zon en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

pre-sale van Toto. Ze komen zaterdag 3 juli 2027 naar het Stadspark in Groningen met de 5th Anniversary Tour. Openluchtconcert begint s'avonds om 6 uur. Prachtig. En vrijdag 16 oktober om 10 uur zijn de reguliere kaarten te koop via Ticketmaster. Kosten wel €100, maar ik weet zeker, het is echt de moeite.

wist je ook dat er een podcast was van de Sade Tribute? De Sade Experience, aflevering 8. Je vindt de podcast op de website of de gratis app. Klik even op uitzendingen en ga naar podcast. Daar vind je ook de nieuwste podcast van Beach Boys Best. De Beach Boys, je kan kaarten winnen, want er wordt weer een vraag gesteld in die podcast. Ja, luister de podcast, beantwoord de vraag. Ga naar Forever 49 Radio.

We hebben er ontzettend veel zin in. Eerst nog een dagje werken en ondertussen lekker Forever 49 luisteren. Ik dacht, ik stuur eens een berichtje naar 0-3-8-4-4-9-4-4-9. Nu ons nog even de groetjes. Ja, de groetjes dan met deze. Dan begint ons avondje nu al een klein beetje. Maak er een hele mooie avond van. En je weet het, je had het kunnen weten. Want het staat allemaal in de Forever 49 concertagenda. En het is voor de 49ers sowieso een goed plan om de concertagenda van Forever 49...

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van voordeel. Aldi.
1: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99. Fans van voordeel. Aldi.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
12: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
13: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
12: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
14: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
19: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Het Forever 49 radio nieuws van 1 uur.
20: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radio nieuws. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
22: Mijn naam is Rijnbaard Aardmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en je vertraging 35 minuten.
23: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
24: Dit is Forever 49. Celebrating
25: life. 60s, 70s en 80s.
26: Forever 49. Kaboom, vriendjes. Hier gaan we weer.

zo'n heerlijk vrolijk deuntje. Dat past al op zo'n heerlijke najaarsdag als vandaag, lieve mensen. Los Lobos en La Bamba. Op deze mooie zonnige breek de weekdag. Inmiddels 5 over 1. Dus... Hey!

de Hollies, jongens. Die hebben toch heel veel leuke plaatjes uitgebracht in die tijd. Maar dit vind ik dan wel de mooiste. De meest indrukwekkendste. Geschreven door Albert Hammond, onder andere. 1974. The Air That I Breathe. Ja, en de air, kijk naar de air. De air ziet er goed uit hoor vandaag. Het is een prachtige mooie woensdag, jongens. En de muziekdoos die staat weer open. Dus altijd op Breek de Weekdag. Het is...

0: Forever 49 met die Love Affair en Everlasting Love. Woensdagmiddag, leuk dat jij erbij bent bij deze heerlijke zender waar wij ons focussen op de muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Lekker man!
0: Ja, zeker. En voor het volgende plaatje gaan we de grens over. Dan gaan we naar
2: Duitsland!

0: ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraar.

0: lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: verzekeringsgedoe. Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: We kunnen door.
0: Direct door. Allianz Direct.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 9 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is

0: nog helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda West. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.
1: Forever 49 weerbericht.
2: Het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op en blijft het ook droog. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten verder zakt naar zo'n 7 graden. De zwakke zuiden tot zuidwestenwind is op de Wadden tot vrij krachtig. Morgenochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen wat meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Na morgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Na het weekend blijft het droog met meer zon en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

hoorde je dat vreugdekreetje in het liedje. Ja, Madonna die had er wel plezier in, hoor. 1986, ha, dat was er weer. Open Your Heart, wat een klapper van de plaat, jongens. En de videoclip, die was ook niet mals, hè. Want in de videoclip speelde Madonna namelijk een artieste in een piepshowtheater. En ik moest gelijk bedenken aan het einde van mijn jeugd, zeg maar. Van mijn einde tienerjaar, dat ik met mijn vrienden in Amsterdam ook nog wel eens naar de piepshow ging. En dat vonden we natuurlijk heel spannend. En ineens bedacht ik mezelf, oh ja, dat is waar ook. Een paar jaar geleden ben ik ook nog naar een piepshow geweest. Ik zag het staan ergens, ik zeg een mooi raam, stond bij piepshow. Ik zeg, nou prima, ik wil wel. Dus ik leg een eurotje neer, of misschien wel 2 euro, kan me niet meer herinneren. En ik loop naar het raampje met een rolgordijntje. En het rolgordijntje ging langzaam omhoog. En ja hoor, daar zat ze. Een fantastisch, lief, klein piepkuikentje. Geniaal gevonden, vond ik dat. De piepshow van mijn leven, jongens. Dit is Forever 49 met prachtige muziek van Christopher Cross.

Ik word zo gelukkig van deze plaat. Ik hoop jij ook. Eigenlijk met alle muziek hier bij Forever 49. Golden Earring, Radar Love. Het is een liedje over het gevoel dat je soms precies weet wanneer iemand aan je denkt. En dat is vertaald naar een automobilist die door de nacht rijdt en als het ware wordt geleid door zijn Radar Love. Oh jongens, ik kan die plaat niet genoeg horen. We gaan alweer richting het radionieuws van 2 uur. En dat doen we met deze heerlijke plaat van Split End.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei, live happy.
7: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Terugleverkosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
19: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
18: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
20: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
21: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
22: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
23: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
24: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
28: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
29: Energie.
0: We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
1: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Het Forever 49 radio nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke kleinere gebieden. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 9 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda-West. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.
5: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
2: Dit is Forever 49. 60s, 70s en

Young zijn, hè? Lekker die heerlijke muziek hier bij Forever 49. Billy Joel, hoorde je, You're Only Human. En daarmee is het alweer 5 minuten over 2. En gaan we door met Hot.

0: Limited. And I'm so glad that I'm a woman. Nou, nee, daar zijn de meningen over verdeeld. Gisteravond helaas is het PSV niet gelukt, hè? Nee, PSV die heeft gisteren in de Champions League een verlies moeten incasseren. En vanavond mag Feyenoord aan de bak. En ik heb nog een paar goede voetbaltips door voetbalkenner numero uno natuurlijk.
1: Ik vind als je voetbalt en jij hebt de bal kunnen tegen de nood en goal maken.
2: Er is maar één moment dat je op tijd kan komen. Als je er niet bent, ben je of te vroeg of te laat.
3: En dat zag je dus op het laatst dat het een geitenkaas werd.
4: Kijk, elk voordeel heeft een nadeel.
3: Ik zei dat af en toe niet goed te formuleren, maar over het algemeen begrijpt iedereen me wel.
0: Nou, ik denk dat ze het wel begrepen hebben, jongens. Go for it, hè?
5: Dit is logisch.

0: Let's Groove! Ja jongens, terwijl ik hier zit, zie ik op mijn scherm links allemaal inzendingen binnenstromen voor nog steeds die actie van Mis de Boot Niet. En ik heb het er nog niet eens over gehad. Laten we dat snel maar even gaan doen dan, jongens. Kom maar op. Kom met die boot.
1: Mis de Boot Niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, want het lijkt er wel op dat heel veel van de luisteraars die laatste kans willen aangrijpen om die mini-cruise in de wacht te slepen. Een geheel verzorgde mini-cruise van Rotterdam naar York. Hoe leuk is dat, jongens? Wat moet je daarvoor doen? Nou, dan moet je eventjes naar de winacties gaan op de site van Forever 49. Of in de radio-app die je gratis kunt downloaden. En daar vind je het formulier Mis de Boot Niet. Alle gegevens invullen, op alle knopjes drukken die je moet drukken. Een plaat opgeven uit de 60s, 70s of 80s. Die enig raakvlak heeft met het thema op de mini-cruise. Iets met varen, boten, dat soort dingen allemaal. Geef maar even een suggestie. Je mag een persoon meenemen. Het is voor twee personen. Even een goede motivatie. Waarom juist die persoon? En dan ga je in de grote bak. En aankomende vrijdag bij Ron in de middag. Ja, dan wordt die laatste, de allerlaatste van vier mini-cruises weggegeven aan de inzendingen. Dus alleen als je meedoet, maak je kans op die mooie prijs.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
13: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
12: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3.000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Relaxed?
14: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: software van Numbers.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel, want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade, 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A59 heb je bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen 5 minuten oponthoud. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je bij Hardingsveld-Giessendam 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer helemaal vrij.
9: Forever 49 weerbericht.
10: Het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op en blijft het ook droog. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten verder zakt naar zo'n 7 graden. De zwakke zuiden tot zuidwestenwind is op de Wadden tot vrij krachtig. Morgenochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen wat meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Na morgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Na het weekend blijft het droog met meer zon en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Je kan het je bijna niet voorstellen als je deze man hoort zingen, dat hij op het moment dat hij het inzong maar 21 jaar was en het hulpje was van Stock Aitken en Waterman. En hij mocht toen de plaat inzingen. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Doen wij ook niet bij Forever 49.

0: Nou, het is zeker geen Pretty Woman die ik zie, maar wel een hele mooie vent hoor, dat wel.
1: Vanmiddag tussen 4 en 7. Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin.
2: Ja, wij hoopten allebei meer op die Pretty Woman, denk ik. Maar ja, goed. Sorry, gozer, je moet met mij doen.
0: Ah, nee, ik vind het prima hoor. Gezellig. Goed alternatief.
2: Ja,
0: zeker. Maar. Zeker.
2: Nou, en ik heb er ook weer zin in. Straks na 4 gaan we natuurlijk gewoon rustig aan de dag afronden met lekker veel muziek. Ik ga weer het zware werk laten doen door de muziek. Ik heb ook wel muziek van thuis meegenomen. Muziek van Simple Minds uit mijn kast gehaald.
0: Oh, leuk.
2: Lekker.
0: Ga ik naartoe?
2: En één van die. Ja, ja. Ho maar. Ik wilde mijn vingers in mijn oren stoppen, maar dat gaat niet. Ik heb mijn koptelefoon
0: op.
2: Maar een van de hele bekende hits van ze, daar hoor je ook een vrouwenstem in. Dat is, ja, dat valt meestal niet zo op, maar het is wel belangrijk. En die heeft er iets met Bowie te maken. Nou ja, het is een leuk verhaal. Ik ga het vertellen. Verder is het vandaag de verjaardag van Winnie de Pooh. En daar zit dan weer een heel verhaal aan. Dat ga ik je later vertellen. De hit van Smit vandaag is een Beach Boys liedje. Want wij hebben natuurlijk aandacht voor de tribute. De Beach Boys Best. Ja. Och, die jongens zijn goed.
0: Ja, leuk. En leuke gasten ook trouwens.
2: Ja, en die hebben binnenkort een concert met het Metropoolorkest. 80 man. Ja, dat is fantastisch.
0: Vrijkaarten liggen hier op het bureau, hè?
2: Ja, ik hoop dat niemand het goed heeft en dat ik dan gewoon ga.
0: Zullen we samen
2: Jij
0: gaan?
2: Jij gaat dan naar Simple Minds.
0: Nee, we gaan samen.
2: Oké, dat is ook goed. Nou ja, dus dat. En oh ja, de 4e na 4 hebben we natuurlijk. Daar zitten mensen nu misschien wel op te wachten. Het plaatje wat achteruit komt. En waar altijd een heleboel leuke inzendingen op binnenkomen. Ook als mensen het niet weten, vind ik dan ook wel grappig. Als mensen schrijven rond, deze is te moeilijk. Ja. Maar deze... Ja,
0: kan niet moeilijk zijn, toch?
2: Deze kan niet moeilijk. Dit is een weggevertje, volgens mij.
0: Oké, okay, nou, we gaan hem even beluisteren. De 4e plaat na 4 straks bij Ron in de Middag.
2: Ja. Ja, het is een ABC'tje. En dan zou je denken, waarom zeg je dat? Nou, let maar op de volgende plaat zo meteen. Maar denkt iemand te weten wat het is? Even appen
0: 0-3-8-449-449. Hop, jongens. Ik zet hem vast even klaar. Want ik weet zeker tegen de tijd dat ik in de studio uitloop... dat er alweer de eerste binnengekomen zijn.
2: Oh,
0: kijk,
2: ja.
0: Eens wie kijk eens wie er ook binnenkomt.
2: Ja. Hij is te moeilijk, hè?
0: Kijk eens wie er ook binnenkomt.
2: Ja.
0: Hij is er weer. Pierre van der Stappen. Ja. Lekker, man. Het is altijd het gezelligste moment van Hottentot. En als ik naar huis ga, zeg maar, dan breekt het hier.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
13: De grootste energieslurpers in huis?
14: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
20: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan.
22: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
23: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
24: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
23: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
25: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
0: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
1: Het Forever 49 radio nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% krijgt. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A59 naar Den Bosch, want daar heb je voor knooppunt Hooipolder wel een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je ook een kleine 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk.
8: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
26: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

0: begin van Driekwart.
1: Driekwart, Pierre van der Stap.
0: Wij knallen niet alleen de middag, maar de hele week in tweeën. Net even na Hottem Tottem. Op deze dag van het familiebedrijf. Dit is Sweet Dreams van de Eurythmics.

0: Yes, drie keer kort, drie keer lang, drie keer kort. Oftewel, save our ship.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Als je nog niet eerder meegedaan hebt, dit is de laatste week dat je een kans maakt op de mini-cruise voor twee personen naar York. Wat moet je doen? Kies een bootsong uit de jaren 60, 70 of 80 met het thema varen. En vertel ons met wie je aan boord wil gaan en waarom. Dan win je misschien wel de prijs. Ga naar onze site of via onze app.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries. 60s, 70s en 80s. Forever 49.

70s en 80s en de Supremes hier op Forever 49. En dan onze stelling vandaag in drie kwart. Radijs hoort officieel tot dezelfde plantenfamilie als mosterd. Is dat waar of niet waar? Als je blijft luisteren, krijg je straks het antwoord. Nu eerst Tina Turner.

0: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
16: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
17: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
0: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet.

0: van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk.
1: Forever 49 weerbericht.
2: Het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op en blijft het ook droog. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten verder zakt naar zo'n 7 graden. De zwakke zuiden tot zuidwestenwind is op de Wadden tot vrij krachtig. Morgenochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen wat meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Na morgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Na het weekend blijft het droog met meer zon en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: 60s, 70s en 80s. Forever 49. Adult.

Oates. Alhoewel ze zelf liever hebben dat je zegt Daryl Hall en John Oates. Adult Education. Hier op Forever 49. Celebrating Life. Met nu Roxy Music. More Than This. Uit 1982. Een wereldhit. Geschreven door Brian Ferry. En hij zegt dat hij het geschreven heeft aan de westkust van Ierland.

With full respect, Jolene van Dolly Parton. Onze stelling vandaag, daar is die nog een keer. Radijs hoort officieel tot dezelfde plantenfamilie als mosterd. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord. Nu, waar doet je...

0: natuurlijk denk je dan aan de Beach Boys. We hebben een nieuwe podcast online, een tribute podcast. En die gaat over de Beach Boys Best. Ik praat met Pablo en Gijs. Onder andere over het concert op 19 december in de Ziggo Dome. Ja, en daar zijn kaarten voor. Het Metropool Orkest doet ook mee. Wil je die kaarten winnen? Luister dan naar de podcast. Alvast een klein voorproefje.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: Beach Boys Best.
3: Dus dat was wel heel bizar dat we dus eigenlijk... Onze allereerste optreden voor publiek was aflevering 1 van de Tribute Battle of the Bands.
2: Ja.
3: En dus dat was, ja, dat was helemaal te gek.
1: De Forever 49 Tribute Podcast.

uit Greece. Deze muziek van Olivia Newton-John Travolta. You're the one that I want. Maar dat had je zelf ook herkend. Radijs hoort officieel tot dezelfde plantenfamilie als mosterd. Dat is onze stelling vandaag. Is dat waar of niet waar? Het klopt helemaal. Zowel de radijs als mosterd behoren tot de kruisbloemenfamilie. En binnen deze grote plantenfamilie heb je ook andere bekende groenten, zoals zo'n beetje alle koolsoorten, rucola, mierikswortel en koolraap of knolraap. Dus het is een grote familie, die kruisbloemenfamilie. Tot zover deze aflevering 3/4. We zijn er morgen weer. Zometeen veel plezier met Ron in de middag.

0: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis in, mooi wonen.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Het Forever 49 radio nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radio nieuws op Forever 49. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel twee raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreid de tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het is op een aantal wegen al behoorlijk druk. Op de A1 sta je 3 kwartier in de file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Komt door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nu helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Verder sta je een kwartier in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrikido Ambacht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor knooppunt Ridderkerk. Daar is het oponthoud 20 minuten.
5: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
6: Forever 49.
5: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
2: Dit is Forever 49.
7: Celebrating life. 60s, 70s.

0: hebben allemaal nu wel een indruk gekregen van de vrouw waar die tegen zingt. Ja, dat is geen beste, hè? Je geeft liefde een slechte naam.
1: Oké. If you say run,
2: it's Ronnie in the afternoon.
0: Het fluitsignaal.
3: We zijn begonnen aan de return.
0: Alsof er geen einde kwam aan die dag. Of niet? Hoe was jouw werkdag? Viel het mee? Ja, het is alweer 4 over 4. Wat zeg ik? 6 over 4. Dus misschien kan je straks weer naar huis toe. We zijn in ieder geval ruim over de helft van de week. Pierre is klaar met 3/4. En dat betekent dat ik 3 uur lang lekker muziek voor je mag draaien. Om je te helpen deze dag rustig af te ronden. Misschien moet je nog naar huis. Dan rijd ik met je mee. Misschien ben je al thuis. Dan ben ik bij je op visite. Nou ja, ik ga in ieder geval lekker veel muziek draaien. Nog een paar dagen trouwens heb je de tijd om je inzending te doen voor Miss de Boot Niet. Grijp die kans nou, hè? Want vrijdag gaat voor de laatste keer zo'n mini-cruise eruit. Muziek, ik zei het al. Ik heb veel muziek meegenomen. Je hoort zo Tavares, Belinda Carlisle. Eentje die ik oversla. Dan Meatloaf, dan Nick Kershaw. Ja, en die ik oversloeg. Dat is de 4e na 4. En traditiegetrouw hoor je die even.
1: Hoor Gieps, kijk naar het gaan niet.
0: Ja, achteruit. En dan is aan jou de vraag, welke is het? Het is volgens mij dit keer niet zo lastig. Nee toch? Die is wel te doen, of niet? Nou ja, ik daag je uit. Stuur even een berichtje naar de studio. Je kan onze gratis radio-app gebruiken. Kan je gewoon downloaden in de Play Store of in de App Store. Maar je kan ook rechtstreeks een WhatsAppje sturen naar de studio. Zelfde effect. Het nummer 0-3-8-449-449. En nu dus. Daarvan.

Melinda. Oh yeah, yeah, natuurlijk. Melinda Carlisle, Forever 49. Nou, die vierde naar vieren. Marion die schrijft: hoi, volgens mij is de vierde naar vieren I Want You Babe van Sunny and Cher. Ik ben benieuwd, even luisteren hoor. Ja, I Got You Babe, Sunny and Cher. Groet Nicolien en Jelmer. Weet je het zeker? Moet je luisteren. De titel is goed, Bart schrijft het ook. Ik heb je schat. En Kees die schrijft: grote internationale hit en reggae cover van Sonny & Cher's klassieker. Het zijn natuurlijk UB40 en Chrissy Hines.

for the end of time. That's what I can do. Ach, de ontknoping van deze song blijft grappig. Meatloaf en Paradise met de Dashboard Light. Ik ga er een andere keer wel over hebben. Paradise bij het licht van het dashboard. En dan moet het dus eerst nog wel donker zijn. Ik heb even voor je opgezocht. Ongeveer 7:10 vanavond gaat de zon onder.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Let op, geld lenen kost geld.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Onze bank. Ook van keukentafel ondernemen.

0: relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: De grootste energieslurpers in huis?
3: Wat kost al die kleding nou echt?
4: Wat heb je nog aan zonnestroom?
5: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Dat zoek ik later wel uit.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
9: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
15: Forever 49, half 5 headlines.
16: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat zo'n 600 kilometer file verspreid over het land. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken her en der extra vertraging. Zo is de A2 van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht de weg pas in de loop van de avond vrij te geven. Omrijden kan intussen richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, sta je ook al 3 kwartier vast. Dat is tussen Vianen en de afrit Geldermalsen. Verder is het heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein sta je 1 uur in de file. De A7 van de Afsluitdijk naar Groningen. In het noorden van het land heb je bij Tijnje door een ongeluk 40

Nou, sorry jongens, maar laat mij er even buiten. Dat is mij iets te veel verantwoording, denk ik zo hoor. Zometeen heeft Bart Smit voor ons een plaatje van de Beach Boys in de hit van Smit. Dat is natuurlijk omdat de nieuwe tribute podcast van Pierre online staat. En die podcast is met de jongens van Beach Boys Best. Weet je nog, ze wonnen het tv-programma Tribute Battle of the Bands. En dit is Niels Lofgren.

0: klinkt meer als een trucje van deze kerel, hè? Nee hoor, schat, wees maar niet bang in het donker. Hou mij maar goed vast. Ja, ja, ja. Volgens mij heeft hij zelf het licht uitgedaan, deze Robert Cray. Het is inmiddels kwart voor vijf geweest. Bijna tien voor vijf zelfs. Volgens mij wordt het dus de hoogste tijd om eens even met Bart Smit te gaan babbelen. Ik heb hem nu aan de telefoon. Bart, goedemiddag.
1: Ron, goedemiddag.
0: Ja, en we gaan natuurlijk iets draaien van de Beach Boys. Want deze week staan we lekker helemaal in het teken van de nieuwe podcast van Pierre die online staat. Met die jongens die ooit dat televisieprogramma wonnen. Beach Boys Best. Maar bij Beach Boys denk ik helemaal aan de jaren 60. Maar het gaat heel anders deze keer, hè?
1: Ja. De minder oude 49ers, die hebben ze nog eens weer meegemaakt. Want ze hebben twee decennia helemaal niks gedaan. Totdat ze in één keer een opleving kregen. Nou, daar waren ze weer, hoor.
0: Als een soort 49ers van, wacht eventjes, maar we zijn nog niet weg.
1: Precies.
0: Huppakee. Nou, oké. Vertel Bart, wat gaan we doen?
1: Nou ja, zoals u zei al, vanwege de nieuwe tribute podcast met de Beach Boys Best Tribute Band, gaan luisteren, vandaag de vraag of de hit van vandaag nu een dorpje is waar de Blue Train stopte, of toch een tropisch eiland.
2: Wat zit achter de hit? De hit van Smit.
0: Ik ben benieuwd of de ontknoping ook in jouw verhaal zit. Bart, vertel.
1: Wie weet. Ron, hiervoor gaan we vandaag naar 1988. Als de nu nog oudst bestaande pop-rockband ter wereld, de in 1961 opgerichte California Surf Sound Band, de Beach Boys, al bijna twee decennia zonder noemenswaardige hit zitten. Nou, het ging op dat moment niet goed met de Beach Boys. Ze zaten een tijdje zonder platenlabel, ze waren bijna bankroet. Voorman Brian Wilson was steeds frequenter niet fris in de bovenkamer. En werden eerder sommige bandleden geassocieerd met de groep van de latere seriemoordenaar Charles Manson. Nou, die naam komen we zo nog een keer tegen.
0: Oh.
1: Ja, in 1988 zou de succesfilm Cocktail met Tom Cruise uitkomen over een bartender die later in de film op een tropisch paradijselijk eiland in de Caribbean zou belanden. Daar moest natuurlijk een tropische song bij voor de soundtrack. Daarvoor werd dus de Amerikaanse producer Terry Melcher bevraagd. Wat is nu het sinistere toeval? In 1969 had Melcher zijn huis in Los Angeles verhuurd aan Sharon Tate en Roman Polanski, waar dus dat jaar Tate werd vermoord door de net genoemde Manson Family.
0: Oh.
1: Ja. Maar goed, 1988 dus. Melcher, die bevraagde wat muzikale vrienden, en dat waren niet de minste om met ideeën te komen. Dat waren dus John Phillips, voorman van de Mama's en de Papa's, en Scott McKenzie, u kent hem nog van de kraker, Let's Go to San Francisco. Phillips kwam al snel met een deuntje over een fictief plaatsje of eilandje in de buurt van Florida. Nou, Phillips en McKenzie konden als goede vrienden elkaars gedachten vrijwel lezen, en ze riepen beide tegelijk: The Beach Boys. Nou, ze stuurden de demo naar Mike Love, en die maakte het nummer af met de bekende vrolijke deun en opsomming van Caribische eilandjes, zoals ons Aruba, maar ook Jamaica, Bermuda, nou, enzovoort.
0: Ja.
1: Het nummer werd uitgebracht, maar werd verfoeid door de muziekcritici en weggezet als meer zoet. Nou, het werd toch, mede door de film Cocktail, een regelrechte kraker. En het werd voor de Beach Boys hun eerste nummer 1 hit in de US Billboard Hot 100 sinds Good Vibrations in 1966. Nou, afsluitend, er is iets vreemds met de naam van het eilandje bezongen in het lied. Het komt namelijk door de muziekgeschiedenis diverse keren voor in songs van onder andere Louis Armstrong, Little Feat, Aretha Franklin en dus ook de Beach Boys. De enige die het echte geografisch juist had, was Robbie Robertson van The Band in zijn hit Somewhere Down the Crazy River uit 1987, als hij zingt over een plaatsje in de staat Indiana waar de Blue Train stopt. Maar voor vandaag dan even nog het zonovergoten eiland Kokomo.
2: De hit van Smit.

0: Speel bewust 18 plus.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen. 400 gram voor maar 2,79. En ook heel goedkoop. Kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
9: Cute.
8: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Het Forever 49 radio nieuws van 5 uur. Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. Volgens het UWV is het een kwestie van verantwoord omgaan met publiek geld, al stelt de softwareleverancier dat het mislukken ligt aan de verouderde data van het UWV zelf. Een deel van de ontwikkelde techniek kan mogelijk nog hergebruikt worden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter van der Leyen wil onder meer een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg instellen voor landen die onder druk staan. Hoewel de NAVO van oudsher terughoudend is over Europese defensie-initiatieven, groeit nu de steun voor samenwerking door de toegenomen dreiging vanuit Rusland en onzekerheid over de VS. Volgens Rutte gaan de plannen absoluut werken. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de Wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58... Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. de A15 van Gorinchem naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht.
11: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
9: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s,

De muziek van Forever 49 maakt je vrolijk, toch? Billy Joel was dit, een Uptown Girl. Zometeen draai ik muziek uit mijn platenkast. Muziek van een stel Schotten die volgend jaar in Nederland spelen. Ja.

0: plaat waar een banjo in te horen is. Waarschijnlijk sla je dan dood, maar deze kan je dan noemen. Eagles and Take It Easy.
1: Hey Ronnie.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, we gaan terug naar 1985. Met Don't You Forget About Me hadden de Schotten van Simple Minds net Amerika veroverd. En ze hadden een enorme hit. Maar ja, wel eentje die door anderen geschreven was. En met Alive and Kicking lieten ze horen dat ze het ook zelf konden. En dat nummer staat op de LP Once Upon a Time. En de band klinkt groot en zelfverzekerd. Ja, zoals we ze inmiddels kennen. En is je die vrouwenstem wel eens opgevallen? Die zo mooi met Jim Kerr zingt in dit nummer. Het is Robin Clark. Ze zong eerder al op Young Americans van David Bowie. En die plaat was weer een inspiratiebron voor de mannen van Simple Minds. En dus haalden ze haar erbij. En nou ja, luister maar eens goed hoeveel ze toevoegt. Jim Kerr zingt over iemand die hem energie geeft en optilt. Het klinkt heel uitbundig, maar in de tekst zit ook wel twijfel. Want wat doe je als de liefde minder wordt? Als het moeilijk wordt? Alive and Kicking klinkt dan als een oproep. Geef niet meteen op. Probeer dat vuur levend te houden. Simple Minds nu uit mijn platenkast. Alive and Kicking.

geeft die kerel een kusje. Want hij houdt zo van je. Elvis Presley. Maar 1962 is deze. En wist je trouwens dat Winnie de Pooh 100 jaar is geworden vandaag? Ja. Ik ga straks een 5:15 er iets meer over vertellen. Want er is toch weer een probleem aan de hand met deze Winnie de Pooh. Ja, hoe dat zit, dat, ja, hoor je straks. Gewoon lekker je radio aan laten staan, denk ik dan maar.

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia. Van Jumbo.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
16: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
17: Wil je ook thee?
18: Och ja, lekker.
19: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
18: Och, wat een goede vraag.
20: Terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
21: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
22: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
6: Forever 49, half 6 headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude.

0: Eerder vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd bij Best. Vanaf Bokstel is de weg daardoor dicht. De politie doet daar voorlopig onderzoek. Dat kan nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Het verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je intussen ook bijna een uur vertraging voor knooppunt Vught. En ook op de A2 vanuit het zuiden naar Den Bosch sta je daar een half uur in de file. Verder is het druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen een kwartier vertraging. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij.
1: 60s, 70s en 80s.
2: Forever 49.
3: Dit is Ron in de Middag.
2: Forever 49.

0: Christina.
1: Hey, Ronnie.
0: Oh, je had me toch herkend. Ik probeerde even een Bryan Adams shit te doen, maar dat werd natuurlijk helemaal niks. Je moet er iets seksueels achter zoeken, heeft Bryan Adams later verteld. Maar dan is het niet uit zijn leven gegrepen, want aan het eind van 1969 werd hij 10. Dus ja, nou ja, hoe dan ook. Zometeen ga ik het even hebben over de jarige van vandaag. Winnie de Pooh, hij is 100 geworden, maar eerst heel wat anders. Clark Datchler van de band Johnny H. Jazz. Die schreef in de jaren 80 een nummer vanuit het perspectief van een soldaat die naar de oorlog wordt gestuurd, maar daar helemaal geen held wil worden. Een duidelijk anti-oorlogsnummer dus. Uit 87.

een wereldmuziek hebben die jongens toch gemaakt met z'n drietjes. Nou, er is vandaag een hele bijzondere jarige. Winnie de Pooh is 100 jaar geworden. Precies 100 jaar geleden verscheen het eerste boek over het beroemde beertje dat zo dol is op honing. Maar er is een klein internationaal probleempje. De originele knuffelbeer, waarop het verhaal gebaseerd is, staat namelijk in een bibliotheek in New York. En de Britten willen hem graag terug naar Engeland hebben. Maar de Amerikanen die willen hem niet afstaan. Dus ja, dat is ook wat. Winnie de Pooh, inmiddels 100 jaar. En hij mag nog steeds niet naar huis. Daarom speciaal voor Winnie de Pooh, nu uit 83. Paul Young

0: gedag zeggen. Het wordt tijd om naar huis te gaan als je daar nog bent, hè. En lekker een hapje eten thuis. Gloria Gaynor was dit.
1: Heb je iets te melden? Stuur ons een berichtje. 03-8-449-449.
0: Ja, zo is het. En er komt hier net een berichtje binnen van Angela. En die schreef juist... Zo, dankjewel Ronnie. Ik heb genoten onderweg, maar nu ben ik thuis. Ik hoop dat ze nog luistert nu trouwens. Maar Angela, je kan ook thuis luisteren, hè? Gewoon bij alle grote kabelaars op de tv. Of vraag je Google-kastje even... Speel Forever 49 Radio. Gaat ook goed.

0: door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
13: Soms wil je zeggen...
14: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
13: Voor je favoriete collega, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.

0: heb je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Het Forever 49 radio nieuws van 6 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op Forever 49. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht, die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Er is onder meer heel veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur in de file. Er is ook een rijstrook dicht ter hoogte van Kerkdriel door een ongeluk daar. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 sta je ook een half uur vast voor Bokstel. En het is heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg heb je 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht.
12: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
13: Dit is Forever 49.
14: Celebrating life. 60s, 70s.

Saint Elmo's Fire. En tussen haakjes staat een Man in Motion. Tussen haakjes achter. En dat hoor je hem inderdaad ook zingen. John Parr. 6:06 is het, vrienden. Leuk dat je luistert. Forever 49. Even een vrolijke oppepper doen. Ja, als je het nieuws leest, word je soms wel eens verdrietig, hè? Ja, soms. Maar er zijn van die momenten waarop je denkt, nou, de wereld is zo gek nog niet. Kijk, bij Albert Heijn hebben ze al dagen grote problemen met die computers. Lege schappen, problemen met bestellingen, een hoop gedoe. En dan zou je denken dat bij concurrent Jumbo iedereen in Polonaise loopt. Maar nou, een Jumbo-filiaal heeft op sociale media een berichtje geplaatst om de collega's van Albert Heijn een hart onder de riem te steken. Ze hebben geschreven, we leven mee met de blauwe AH-strijders. Als de systemen eruit liggen, staan jullie er nog steeds. Bonusprijzen checken, prijsstickers plakken en klanten helpen met kunstgrepen aan de kassa. Wat een klus. Respect voor jullie inzet, geduld en teamspirit. Heel veel sterkte. Hopelijk draait alles snel weer op rolletjes. Dat is toch sympathiek. En medeleven is niet eens in de bonus. Ik vind dit geweldig. Goed, zometeen een band die bestond uit 3 Britten en 3 Amerikanen. En dat was inspiratie voor de naam. Ja, welke naam, dat hoor je zometeen. Eerst

ik moet nog even uitleggen hoe dat zat. Hè. Met die band, die bestond uit 3 Britten en 3 Amerikanen. En waarom dat dan de inspiratie was voor de naam. Ik heb het over Foreigner. En dat betekent natuurlijk buitenlander. En die naam was een knipoog naar de samenstelling van de band. Gitarist en oprichter Mick Jones die bedacht waar we ook spelen. Er zijn altijd buitenlanders in de band. In Amerika zijn dat de Britten. En in Engeland zijn dat de Amerikanen. Ja. En in Nederland zijn ze natuurlijk alle 6. Hier zijn ze met I Wanna Know What Love Is.

0: gezien de regen. Have you ever seen the rain van Creedence Clearwater Revival? Water? Hey!
1: Ja! Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, nu je toch thuis bent, gelijk even een tip. Stuur nog even in. Hè. Vrijdag gaan we voor de laatste keer zo'n mini-cruise weggeven. En ik zit een beetje in de mailtjes te lezen. Ik zie bijvoorbeeld Corrie uit Rozenburg. Die wil met haar dochter Marcella naar York. Omdat ze het dik verdiend heeft, schrijft ze. Ze heeft haar moeder ontzettend goed geholpen met haar nieuwe huisje. Door zoveel te klussen. En zij kwam met Piet Veerman, Sailing Home. Want er hoort een plaatje bij je die bij deze leuke winactie past. En Carolina uit Purmerend, die had ook een leuke. Orinoco Flow. En ze schrijft, die wil ook met haar dochter, met mijn lieve dochter Lisa. We zouden samen wel een opheppertje kunnen gebruiken. Heerlijk op de boot onze haren laten wapperen in de wind. Oh, ik zie het helemaal voor me. Nou, mijn tip dus, ga nog even naar de winacties in onze radio-app of op de website. En stuur nog in. Vrijdag bellen we de laatste winnaar voor dit jaar.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
17: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
16: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt?
2: Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
26: Forever 49, 6:30 headlines.
27: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders, maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. De man uit Maastricht die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot

Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar is door een ongeluk ook een rijstrook dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam, die is na een ongeluk bij knooppunt Ypenburg weer vrij. Maar je hebt daar nog steeds zo'n 3 kwartier vertraging. De file wordt langzaam korter. En op de A50 is het nog druk van Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode. Door de nasleep van een ongeluk heb je daar ook nog een kwartier op onthoud.

bijna 7:08. Met die lekkere muziek op Forever 49. Hits uit de 60s, de 70s en de 80s. Ja, en in de jaren 70, 73 om precies te zijn, maakte de Rolling Stones een prachtige single. En dat is deze, Angie.

Begins to Fall. Niet in Nederland op dit moment, volgens mij. Wat een tempo zit in deze platen. Wat een snelheid, joh. Ja, en je denkt misschien dat ze bij NASA alleen maar bezig zijn met supersnelle raketten. Maar ze zijn ook ontzettend trots op een voertuig dat gemiddeld 9 kilometer per jaar rijdt. Het Marswagentje Perseverance heeft namelijk een record verbroken. Het heeft in 5 jaar tijd 45 kilometer afgelegd. En nog nooit eerder reed een voertuig zo ver op een andere planeet dan natuurlijk. En bij NASA zijn ze dolblij. Het mooie is, het karretje blijft zeker tot 2028 doorrijden. Maar ja, mocht hij ooit pizza's gaan bezorgen, dan wordt het lang wachten met je eten. Deze past er wel leuk bij. The Beatles en Drive My Car.

Stuck on You van Lionel Richie. Ik zat te denken, hoe vertaal je dat nou mooi? Maar ik heb het juiste woord gevonden. Tijdje over nagedacht. Ik ben verknocht op je. Ja, dat klinkt mooi toch? Nou vrienden, voor mij zit de werkdag er ook weer op. Ik hoop dat je inmiddels lekker thuis bent. Zo niet, Marcel van Leeuwen rijdt nog lekker met je mee. Of is bij je thuis, gaat de hits voor je opzetten. Veel plezier met hem. Ik wens je fijne avond. Wees een beetje lief voor elkaar. En tot morgen.

0: Ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïne-shakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
4: Langer mee doen is goedkoper.
3: Zeker, kwaliteit rendeert.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt.
15: Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
15: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
19: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
20: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Het Forever 49 radio nieuws van 7 uur.
22: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders, maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
24: Dit is Forever 49. Celebrating
25: life. 60s, 70s en 80s.
23: Forever 49. Dit is Marcel in de avond.

0: is het geen liedje wat over het weer gaat. Het gaat natuurlijk over liefdesverdriet. Maar er zit ook een optimistische boodschap in. Alleen de tijd kan de pijn verzachten en ervoor zorgen dat de zon uiteindelijk weer gaat schijnen. Dus ja, zo kunnen wij de avond in. Goedenavond.
1: Van 7 tot 8, lekker de avond in met Marcel.
2: Yes.

0: Het zijn de warme gevoelens van een van de Sutherland Brothers over de vrouw met wie hij voor het eerst de liefde bedreef. Dus eigenlijk gewoon de Engelse uitvoering van Het werd zomer van Rob de Nijs. Ja, toch?
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: Heerlijk, aan de allerbeste kant van de week, hè. De woensdag zijn we alweer lekker aan het afsluiten. Dus ja, laat het weekend maar weer komen. Start

0: Eet je meteen al die losse eitjes van vandaag. Hè? En zo vieren wij het leven elke dag weer. Hè? Forever 49. Trouwens, die winactie die we hebben. Hè? Mis de boot niet. Ja, die loopt nog steeds tot en met aanstaande vrijdag. Dus ja, ik zou nog eventjes meegaan doen als je het nog niet gedaan hebt. Gewoon even naar onze website. Daar staat alles op. Forever49radio.nl of in onze gratis radio-app. Trouwens, I only wanna be with you. Zullen wij zometeen een lekker romantisch liedje gaan draaien. Marvin Gaye komt er zo aan.
1: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.
2: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: De perfecte focus vinden waarbij de tijd ongemerkt

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Geeft ruimte.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Forever 49 weerbericht.
17: Het klaart op en het blijft droog. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er wel een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten gaat zakken naar zo'n 7 graden. In het hele land een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Op de Wadden waait het wat harder tot vrij krachtig. In de ochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Namorgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Volgende week overwegend droog, wat meer zon dan deze week en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar, dus rond de 13, 14 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Over de onvoorspelbare, verwarrende en overweldigende gevoelens van verliefdheid. Het gaat al over de liefde vanavond, hè? Ja, eerlijk toch? Zometeen Red en Angel Lies. En straks een high five. Waarom is nostalgie, want we houden er zo van, hè, die liedjes die herinneringen oproepen. Maar waarom is nostalgie zo goed voor je?
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Is allebei aantrekkelijk.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: De rest van je leven alles eten wat je wilt, zonder ooit aan te komen. Of nooit meer moe zijn en altijd fit wakker worden.
1: Dilemma van de dag.

0: 5, 4, 3, 2, 1. 1. High five van de dag.
1: We doen het de hele dag, hè, die mooie herinneringen ophalen. Maar waarom is nostalgie zo gezond voor je? Dit is een top 5. Nostalgie fungeert als een natuurlijke methode om stressvolle periodes op te vangen. Terugkijken naar mooie momenten uit het verleden maakt je hoopvoller over de toekomst. Een nostalgische bui stimuleert vaak de drang om weer eens contact op te nemen met oude vrienden. Onderzoek toont aan dat mensen die in een koude ruimte snelle nostalgische herinneringen ophalen, dat deze herinneringen hen fysiek warmer maken. En de herinnering aan een ongecompliceerde tijd kan de nodige energie geven om weer doelen na te jagen.
0: De high five van de dag.

is misschien een beetje vroeg. Alhoewel, een oppepper voor het weekend. Ja, dan heb je toch zin in het weekend, hè, als je dit hoort. Trouwens, vrijdagavond, dan is er weer Classic Grooves tussen 7 en 9 met Bernard Horst. En dat is een aanrader, want dan komen dit soort tracks echt voorbij. En dan, ja, dan kan je misschien gewoon eventjes wat ruimte maken en lekker gaan dansen. Waarom ook eigenlijk niet, hè? Geniet van je woensdagavond.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering...
8: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar...
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Terugleveren kosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Het Forever 49 radio nieuws van 8 uur.
20: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radio nieuws. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders, maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
22: Dit is

0: Waterbiologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt.
10: Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan.
11: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
17: Hit it.
19: Voor die

0: loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Forever 49 weerbericht.
6: Het klaart op en het blijft droog. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er wel een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten gaat zakken naar zo'n 7 graden. In het hele land een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Op de Wadden waait het wat harder tot vrij krachtig. In de ochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Namorgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Volgende week overwegend droog, wat meer zon dan deze week en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar, dus rond de 13, 14 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
0: Bij Euro.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
9: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Het Forever 49 radionieuws van 9 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
15: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense. Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Forever 49, weerbericht.
8: Het klaart op en het blijft droog. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er wel een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten gaat zakken naar zo'n 7 graden. In het hele land een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Op de Wadden waait het wat harder tot vrij krachtig. In de ochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Zelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik,

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
6: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Het Forever 49 Radio Nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
1: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

0: van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
13: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
14: Kijk eens, schat, hier is je thee.
15: Ah, heerlijk.
14: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
15: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
14: Mm-hmm.
16: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Forever 49 weerbericht.
19: Het klaart op en het blijft droog. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er wel een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten gaat zakken naar zo'n 7 graden. In het hele land een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Op de Wadden waait het wat harder tot vrij krachtig. In de ochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Namorgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Volgende week overwegend droog, wat meer zon dan deze week en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar, dus rond de 13, 14 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Het Forever 49 radio nieuws van 11 uur.
21: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
22: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
20: Dit is Forever 49.
0: 60s, 70s.

0: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: Forever 49 weerbericht.
15: De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten gaat zakken naar zo'n 7 graden. In het hele land een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Op de Wadden waait het wat harder tot vrij krachtig. In de ochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait dan een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook in de avond blijft het droog. Tegen het weekend neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Maar volgende week weer overwegend droog, wat meer zon dan deze week en temperaturen die horen bij deze tijd van het jaar, dus rond de 13 tot 14 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
2: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
3: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: teruggeleverde kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
14: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
13: Oei, ik voel de bui al hangen.
14: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
13: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
15: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
16: Het Forever 49 Radio Nieuws van 12 uur.
17: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s.

0: Het Forever 49 radio nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
0: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s.

0: 60s, 70s and 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.
1: One ticket, please. Love, everybody's here.

0: Het Forever 49 radio nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
0: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.